0: beide handen.
1: Er straalt weer licht voor de vroom. En blijdschap voor.

gescheiden van de liefde van Christus. Verdrukking door licht of nood, vervolging, honger, levensgevaar of het zwaar. Over dit alles zegenvieren wij landvrij. Dankzij hen die ons